0: is een uur aan balken. Denk je, ik zet hem kielker moor ze drie rene er dere dere voor freshen. Als is als maljaal klee e jazzy. Tas je gewoon niet ik dol on jaard geneerd. Dubber zie ik helf en haar zo'n vleen zo er aan haar aan zo satisfy.
1: Oh, you treat me right, boy, satisfy.
0: Als ten is mona karu viloon dini, ik laat nu te jazzy er Instagram en is. Mahoo Jazzy. Lum suggest Spencer on Sir August for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Sir 98 FM. 98 FM.